0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim €120.000 opgeleverd. 3 kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers overleden. 2 van hen waren Italiaans, van de 3e is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar 100 meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de wedstrijd tegen Duitsland. Het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen. Bewoners noemen het tegen Rijnmond onzin, maar de containers worden nu niet meer geleegd. Het is niet de enige plek waar problemen zijn. In een flat in Zwijndrecht moeten vlaggetjes weg vanwege de brandveiligheid. Het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna twee keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. En dan weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Dest en Pepi speelden mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijk spel. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel €2500 per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. En dan weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Suzanne en Freek en onderweg naar later.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Ook vandaag weer gaan we terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we voor deze zaterdag, deze 13e mei, mensen.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Allereerst duiken we even in het grijze verleden met wat historische feiten van vandaag. Want vandaag in 1966 vinden de Telegraafrellen plaats. In Amsterdam gebeurt dat, toen boze demonstranten het gebouw van dagblad de Telegraaf bestormden en vernielingen aanrichtten. De rellen ontstonden uit woede over de berichtgeving van de krant over een dodelijk politieoptreden bij een bouwvakkersstaking. De protesterende menigte bestond voornamelijk uit arbeiders en jongeren die vonden dat de krant achter de harde politieactie stond. Nou, tijdens de ongeregeldheden werden ruiten ingegooid en auto's in brand gestoken, terwijl de politie hard ingreep met traangas en wapenstok. Vandaag in 1966.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1996 België als laatste Europese land de doodstraf afschaft. Al was de straf sinds 1950 niet meer voltrokken. De afschaffing was grotendeels symbolisch, omdat doodvonnissen al decennia werden omgezet in levenslange gevangenisstraffen. En met deze

Ja, die vierde vonnis, hoewel critici verdeeld bleven over de uitkomst na het proces, trok Jackson zich grotendeels terug op, hij vertrok naar het Midden-Oosten, zo was het, ja. Hij trok zich helemaal terug uit het openbare leven. Nou, zijn nalatenschap en de controversies rondom zijn leven, die blijven tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Vandaag in 2005, de vrijgesproken Michael Jackson. Goed, dat waren wat historische feiten voor deze zaterdag, deze 13e mei. Zijn er nog zaken die we kunnen vieren? Moeten we nog ergens denken vandaag? Jazeker, het is vandaag de dag van de architectuur. Rij je langs een mooi gebouw, denk er even aan. Het is ook internationale dag van het albinisme. Dat is een verschrikkelijke ziekte waar je pigment helemaal verdwijnt. Dat wil je niet hebben. Het is Wereldpoppendag vandaag. Ook dat, dag van de durf. Je moet maar durven, zeg ik. En het is vandaag, mensen, ik zou er even eentje op nemen als ik je was.

0: Jimmy Nail op de Twentse Radio. Ain't No Doubt uit de 90's, jazeker. En daarvoor uit de 80's, Delwa Hall en Dreamtime in Twente Wordt Wakker. Waar we, zoals gezegd, hebbende terug gaan kijken op de meest opvallende fragmenten uit de Twentse ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Over zingen gesproken. We gaan ook weer zingen met z'n allen. Ik bemoei me daar niet mee, maar zin en zang wel. En ook Jan-Maarten de Jong. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Want er gaat weer een project plaatsvinden, net als vorig jaar. Een kerstproject in Twente. En ja, je zoekt al wat medewerking, heb ik gezien.
3: Ja, dat klopt. Ja, Zin in Zang, dat is een soort pop-up koor voor mensen die het leuk vinden dus om te zingen uit Twente. En dat is inderdaad, met kerst zoeken we zo ongeveer meer dan 100 mensen om mee te doen.
2: Ja, dat is vorig jaar ook gelukt, hè?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben ons laten inspireren door wat ze ook wel Lessons and Carols noemen. Dat is, dan zing je kerstmuziek en daartussendoor zijn er teksten te horen. Alleen, wij doen het niet alleen met Christmas carols, maar ook met andere soorten muziek. En we doen ook andersoortige verhalen tussendoor. En dat sloeg vorig jaar heel erg aan. Toen hadden we 120 mensen die uit heel Twente die meededen voor 2 concerten. En dit jaar doen we 3 concerten.
2: Oké, doe maar weer, Jan-Maarten.
3: Het is, weet je, het is gewoon hartstikke leuk om samen te zingen. Ik denk dat heel veel mensen die in een koor zitten dat wel weten. En als je het met zoveel mensen doet, in dit geval meer dan 100... Ja, dat is helemaal bijzonder. Omdat het klinkt meteen heel vol natuurlijk. En zeker in, want we hebben 3 optredens dit jaar in de Grote Kerk in Almelo. Dan heb je natuurlijk heel veel galm en dan klinkt het helemaal mooi en vol. Dus dat is, dat is gewoon heel leuk om te doen.
2: Ja, ga je de mensen vooraf nog testen of ze kunnen zingen of een beetje bestemd zijn?
3: Nee. Als je met zoveel mensen zingt, de meeste mensen die meedoen, die hebben wel op een of andere manier aan koorzang gedaan in het verleden, maar dat moet niet. En ook als je niet als je het best wel moeilijk vindt in een koor, hè, want we zingen meer stemmig, dan word je meegenomen door de mensen die het wel gedaan hebben. En ja, er zijn wel heel veel mensen, en volgens mij ben jij er ook een van, die zeggen, ja, ik kan niet zingen. Maar als je samen zingt, is dat echt anders. Ik denk dat iedereen wel kan zingen.
2: Nee, dat denk ik ook. Nee, ik zeg niet dat ik niet kan zingen, maar we hadden toevallig van de week een meeting met wat DJ's bij elkaar en toen moesten we wat geneuried worden voor een spotje. Ik treed voor de rest niet in details, maar er zijn er een aantal die zich gewoon dan, die doen dat gewoon en denken van we zitten toch een paar goede stemmen bij, maar er zijn er ook wel die denken, laat maar even, weet je. Er is ook een stukje drempel, durf, want ik denk ook dat iedereen kan zingen eigenlijk.
3: Ja, en weet je wat leuk is bij ons? We hebben een hele goede muzikaal leider, Samuel van Leuzen. Die is heel enthousiast. En je gaat dan automatisch wel mee of zo. Het is, professionele muzici weten natuurlijk ook hoe je het beste uit mensen kan halen als het gaat om zang. En dat gebeurt ook wel. Dus dat helpt heel erg als je op een goede manier wordt ondersteund, denk ik. Als je het vanuit jezelf moet doen, je moet zomaar gaan zingen, dat is niet per se heel makkelijk. Maar iemand die je daarbij helpt, dan gaat het gewoon beter. We hebben 8 repetities in totaliteit vanaf september. Dus je gaat stukje bij beetje ga je naar die optredens toe. In december, op 18 en 19 december. Ja, en juist dat met elkaar het samen doen. En het gaat niet, natuurlijk staat de muziek voorop, maar we willen ook iets vertellen met het concert wat wij doen. Daarom is het ook zin en zang, hè, zingeving en zang. En dat willen we ook in de repetities terug laten komen. Dus je zingt, maar je bent met elkaar ook bezig, wat zijn we eigenlijk aan het zingen?
2: Je hebt het over
3: thema's als gelijkwaardigheid en weet ik veel. Dat soort thema's komen steeds terug. En daar kun je het ook met elkaar over hebben. En dat inspireert enorm. Ja. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. En dat laten we ook zien als aan de mensen die in dit geval in de kerk zitten. En dat helpt gewoon. Vorig jaar hadden we 2 keer een uitverkocht huis. Nou, we gaan nu voor 3 keer.
2: Dat moet lukken. Ik denk dat gaat lukken. Geen enkel probleem. Zeg, mensen die in Twente die luisteren, die denken van... hé, ik wil wel meedoen. Aanmelden, dat gaat op, even kijken, apgen.nl, zin en zang, hè? Dat was het toch?
3: Ja, dat is inderdaad de website. Daar staat een filmpje op en er staat eigenlijk alle informatie. Want ja, in zo'n gesprek kun je natuurlijk niet alles zeggen. Maar is inderdaad apgen.nl/zin-en-zang.
2: Nou, komt ze meteen ook nog op de website te staan op 120.nl en 20fm.nl onder dit item. Dus beste mensen, ga er naartoe. Meld je aan. En zing mee. Hebben we data trouwens? Oh ja, ik zie het. 18 en 19, hè, is december.
3: Ja, de eerste repetitie is op zondag 6 september. We repeteren trouwens altijd op zondags. Dat is in Hengelo.
2: Ja.
3: En de drie voorstellingen zijn op vrijdag 18 december, 's middags. Om 8 uur is dat, 's avonds, sorry. En zaterdag 19 december hebben we 2 optredens. 1 in de middag en 1 in de avond. En als je meedoet, daar zit ook eten en drinken en alles zit erbij in.
2: Te gek.
3: Dus, nou ja, als je het leuk vindt om te zingen en je houdt ook van kerst, gewoon meedoen.

0: Katrina and the Wave. En Walking on Sunshine. En over die sunshine gesproken. Straks in het volgende uur gaan we eens kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Wat staat ons te wachten? Nou, dat kan ik je vertellen. Nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is Tanja met het streeknieuws.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen heeft een locatie op het oog voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om een terrein aan de Westsingel. Volgens het gemeentebestuur is dit de enige plek die voldoet aan de voorwaarden die eerder door inwoners zijn meegegeven tijdens een referendum. Haaksbergen moet op grond van de spreidingswet opvang bieden aan 129 asielzoekers. Het college kiest daarbij voor één grotere opvanglocatie die bovendien geen woningbouwplannen in de weg mag staan. De gemeente onderzoekt of op dezelfde locatie ook tijdelijke woningen voor inwoners kunnen worden gerealiseerd. De opvang en de eventuele woningen zouden maximaal 15 jaar blijven. Daarna krijgt het terrein een andere bestemming als bedrijventerrein. Stichting De Welle is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de gemeente Wierden. De welzijnsorganisatie ziet de vraag naar zogenoemde maatjes toenemen. Het gaat om inwoners die behoefte hebben aan sociaal contact of een steuntje in de rug bij alledaagse activiteiten. In Wierden en in Enter staan momenteel verschillende hulpvragen open. Zo zoekt een inwoner uit Enter iemand om samen te praten of bij mooi weer een fietstocht te maken. In Wierden hoopt een liefhebber van kunst en klassieke muziek een maatje te vinden om gesprekken mee te voeren en af en toe een museum te bezoeken. Ook zijn er meerdere inwoners die graag thuis gezelschap ontvangen voor bijvoorbeeld een kop koffie of een spelletje. Wie zich als vrijwilliger wil inzetten of wie meer informatie wil ontvangen, die kan contact opnemen met Stichting De Welle. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we te maken met lichte buien, afgewisseld met wat zon. Het blijft dit weekend nog even fris, met maxima die liggen rond de 14 graden. En ook staat er een stevige westenwind.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Avicii, op jouw keuze in Twente en Wake Me Up. En UB40 hadden we daarvoor, de 90s. En I Can't Help Falling in Love. Zo dadelijk hier in de Twentse Ochtendshow. Wederom een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Na deze, dit is Ilse de Lange, Puzzle Me.

0: muziek van een dame die in de loop der jaren toch een klein beetje haar stijl heeft veranderd. Althans, qua muziek dan, hè. Maar blijft leuk. Ilse de Lange was dat in Puzzle Me in Twente wordt wakker, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Dat is geen straatmuziek. Dat is wat anders. Henk en Lammers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, straatmuziek is wat anders in natuurlijk.
3: Zo veel beroemde muzikanten zijn ooit begonnen als straatmuzikant, hè?
2: Ja. Want ik denk altijd meteen naar Boudewijn de Groot op een of andere manier, maar dat zit ik misschien ook verkeerd.
3: Ik ken hem niet persoonlijk. Het zou best kunnen dat hij ook als straatmuzikant begonnen is. Er zijn veel muzikanten die op dat mooie podium de straat zijn begonnen.
2: Ja, absoluut. Dat gaat dus ook komend weekend gebeuren in Almelo. Tenminste, dat is de planning Straat Muziek Festival.
3: Ja, oftewel Almelo. Zoals de Engelsen Almelo uitspreken.
2: De Engelsen in Almelo.
3: Nou, Engelsen in het algemeen, die spreken Almelo als Almelo uit.
2: Oh.
3: Dat is de naam van het festival.
2: De kwartje was nog niet bij mij gevallen, Henk, maar bij deze.
3: ook niet bij de gemiddelde Almeloer, overigens.
2: Oké. Hey, maar wat gaat er allemaal gebeuren komende zaterdag?
3: Nou, we hebben een fantastisch programma weer met een heleboel straatbands onversterkt. Zo op straat, geen grote podia, alles kleinschalig. Maar wel het beste wat er op dit moment rondloopt aan straatacts.
2: Ja, wat zijn er nog wat die komen, hè?
3: We hebben 17 verschillende bands op het programma staan. En de meeste spelen blokken van een half uur. Dus in totaal hebben we 43 blokken live muziek tussen 12 uur 's middags en 11 uur 's avonds. Ja. We hebben een kinderprogramma halverwege de middag. De toegang is gratis. Er staat geen hek omheen. Je loopt zo de stad in. Het overgrote deel is akoestisch onversterkt. Dus je hoeft ook geen oordoppen in te doen voor dit festival.
2: Dat scheelt.
3: Het is allemaal heel relaxed. Je staat er vlakbij.
2: Ja, dat is mooi.
3: Allemaal in Almelo, heel bereikbaar voor iedereen.
2: Dat. Ja, zeker weten. Je kunt alle kanten op wat dat betreft. Waar vinden ze, is het centraal geregeld of op diverse plekken?
3: Ja, het is op 7 verschillende plekken in het centrum van Almelo, in het winkelgebied in de Loopstraat. Hoewel daar ook gefietst wordt soms, maar het is officieel nog steeds de Loopstraat.
2: Goed zo, dat moet wel. Ja, maar dat viel me laatst ook op. Ik was een koopzondag. Ik kwam er met een fiets. Ik denk, mag je hier nou wel fietsen? Maar iedereen is gewoon fietsen door het centrum. Maar dat mag ook gewoon, geloof ik. Hè? Maar dat is heel lastig. Dat moet je niet doen.
3: Ja, het mag nog wel. Maar het wordt binnenkort volgens mij weer afgeschaft. Want er gebeuren veel te veel ongelukken.
2: Ja, dat kan
3: maar
2: ook goed, niet. Gekkigheid.
3: Het festival houden we ze tegen.
2: Hartstikke mooi. Komende zaterdag dus tussen 12 en 11 uur in Almelo. Een hele lijst van diverse artiesten, straatmuzikanten die komen. Henk, duidelijk verhaal. We gaan er een hele mooie dag van maken. Volgens mij gaat het goed komen, toch?
3: Ja, zeker. En dat allemaal namens Paco Plumtrek. En mensen zijn ook welkom bij mij in de winkel. Ook in de Grote Straat in Almelo.
2: Grote Straat Noord, hè, is het dan in dit geval?
3: Nou, mijn winkel wel, ja. Maar het festival is in de hele grote
2: straat. Ja, nee, maar we hebben Paco Plumtrek zit daar dus. Zeg maar in het noordelijke deel van de grote straat. Even voor de mensen die niet weten.
3: Toch? Dat weet jij heel goed.
2: Ja, zeker weten. Ik weet nog wel het een en ander. Henk, dankjewel. Fijne woensdag. Succes komende zaterdag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland, heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: gaan we terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we iedere zaterdag en zondagochtend tussen 8 en 10. In het kader van de uitzending Gemist. Ja, zo is het ook maar net. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Zoals te doen gebruikelijk zoeken we contact rond 9:30 met de nieuwsdesk van 120 om eens te horen wat het laatste nieuws is. En dat wordt natuurlijk weer vakkundig gebracht door onze eigen Tanja. Verder ook het weer. Hoe gaat dat eruit zien? Wat is de tijd voor zomer, mensen? We zijn nu genoeg aan het kwakkelen geweest. Straks in dit uurtje alle details voor wat betreft het weer.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Desiree, nu op de Twente Radio. Dit is live.

0: Christina Aguilera en Ain't No Other Man in Twente wordt wakker. En daarvoor nog Desiree met haar grote hit uit de 90s en Live. Dit is het beste van Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Kaliber Show, barst los. Alice, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat gaan we doen?
3: Nou, aankomend weekend is de Kaliber Show. En op zaterdag en zondag hebben we twee verschillende shows. Met al onze disciplines die we bij Kaliber aanbieden. En onze talenten gaan daarop en naast het podium hun talent laten zien.
2: Oké, nou is Kaliber heel groot in Twente. Waar gaat dit plaatsvinden?
3: In het muziekcentrum in Enschede.
2: Kijk aan, nou dat is groot genoeg, hè?
3: Zeker, ja.
2: Gaat het gevuld worden?
3: Daar gaan we wel vanuit. Ja, we hebben 30 acts op beide dagen. En dus dans, muziek, ook beeldend. We hebben een mooie expositie. Vooraf is nog een instrumententuin. Dus ja, kom ook lekker op tijd om ja, verschillende instrumenten uit te proberen. En je kunt je ook inschrijven voor een gratis proefles.
2: Ja.
3: Dus wees welkom. Er zijn nog een paar kaartjes, dus... Ik zou zeggen, wees erbij.
2: Kortom, je kunt eerst oefenen. Je gaat even wat dingen doen en later ga je optreden. Begrijp ik het zo?
3: Ja, als mensen bij ons op les komen... Ja, is er zeker de mogelijkheid om talent te laten zien... Okay. Op bijvoorbeeld een mooi podium als het muziekcentrum.
2: Ja, dat doen jullie één keer per twee jaar, hè, geloof ik?
3: Ja, zeker.
2: Ja, waarom niet vaker?
3: Nou ja, het is nog gewoon organisatie... En ja, het is gewoon echt heel veel werk. We zijn hier al ja, bijna een jaar druk mee.
2: Okay.
3: Dus je kunt je voorstellen als we dit elk jaar doen, dat is nogal een klus. En daarnaast is het natuurlijk leuk om het ook exclusief te houden. Dat het echt speciaal wordt en echt een happening is. En de moeite waard blijft om te komen kijken.
2: Ja, het is twee dagen, hè?
3: Ja, zaterdag en zondag.
2: Ja, en hoe lang duurt het programma?
3: Zo'n anderhalf uur ongeveer.
2: Oh, het is te doen.
3: En als je dus eerder komt, kan je nog mooi de expositie bekijken van Art Next Door. En je kunt naar de instrumententuin komen.
2: Ja, wat is de instrumententuin?
3: Nou, we hebben een hele mooie tafel met allerlei verschillende instrumenten. Daar zijn ook verschillende docenten van ons aanwezig. En daar kun je dus nieuwe instrumenten uitproberen.
2: Oké. Wat is jouw favoriet?
3: Ik zou denk ik wel een strijkinstrument willen proberen.
2: Oké. Kun je dat? Want dat lijkt mij namelijk ook heel mooi hoor. Ik heb geen idee.
3: Ik kan het niet, nee, helaas. Was het maar.
2: Ja,
3: misschien dat ik zelf nog een paar lesjes ga volgen.
2: Nou, dat kan dus allemaal bij Kaliber, begrijp ik, hè? Laten
3: zeker,
2: we wel wezen.
3: Zeker,
2: goed
3: ja.
2: Zo. Alice, waar meer informatie en waar kunnen we eventueel kaarten bestellen?
3: Je kunt de kaart bestellen via de website van het Wilming Theater. Daar staat ook de tijden en de informatie over de show. Of kijk anders op onze website kaliberforkunsten.nl.
2: Oké, dankjewel.

0: 5 van Bruno Mars, die we draaiden in de Twents Ochtendshow. Risk It All en Come Undone van Robbie Williams hadden we daarvoor. In Twente Wordt Wakker, waar we zo dadelijk nog één fragment hebben. We hebben het laatste weer. Nu het laatste nieuws. Op jouw keuze in Twente. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen heeft een locatie op het oog voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om een terrein aan de Westsingel. Volgens het gemeentebestuur is dit de enige plek die voldoet aan de voorwaarden die eerder door inwoners zijn meegegeven tijdens een referendum. Haaksbergen moet op grond van de spreidingswet opvang bieden aan 129 asielzoekers. Het college kiest daarbij voor één grotere opvanglocatie die bovendien geen woningbouwplannen in de weg mag staan. De gemeente onderzoekt of op dezelfde locatie ook tijdelijke woningen voor inwoners kunnen worden gerealiseerd. De opvang en de eventuele woningen zouden maximaal 15 jaar blijven. Daarna krijgt het terrein een andere bestemming als bedrijventerrein. Stichting De Welle is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de gemeente Wierden. De welzijnsorganisatie ziet de vraag naar zogenoemde maatjes toenemen. Het gaat om inwoners die behoefte hebben aan sociaal contact of een steuntje in de rug bij alledaagse activiteiten. In Wierden en in Enter staan momenteel verschillende hulpvragen open. Zo zoekt een inwoner uit Enter iemand om samen te praten of bij mooi weer een fietstocht te maken. In Wierden hoopt een liefhebber van kunst en klassieke muziek een maatje te vinden om gesprekken mee te voeren en af en toe een museum te bezoeken. Ook zijn er meerdere inwoners die graag thuis gezelschap ontvangen voor bijvoorbeeld een kop koffie of een spelletje. Wie zich als vrijwilliger wil inzetten of wie meer informatie wil ontvangen, die kan contact opnemen met Stichting De Welle. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we te maken met lichte buien, afgewisseld met wat zon. Het blijft dit weekend nog even fris, met maxima die liggen rond de 14 graden. En ook staat er een stevige westenwind.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Yep. Mabel op de Twente Radio. En don't call me up.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zo is het. We gaan even kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Om maar met vandaag te beginnen. Die verloopt wisselvallig opnieuw. Ja, maar het goede is dat het vandaag minder nat is dan gisteren. Wel is een enkele bui bij ons in de regio mogelijk. Maar de verwachting is dat verreweg de meeste regen zal vallen in het noorden van het land. Stroomt geleidelijk steeds meer warme lucht ons land binnen. En er is geregeld zon. Waardoor het alsnog een aangename middag en avond belooft te worden. Die goed zijn voor wat buitenactiviteiten. Wel hebben we te maken met een stevige westenwind. En blijft de temperatuur wat aan de lage kant. Het is fris, vrij fris. Met maxima tussen de 15 en 18 graden. Ja, dan morgen de zondag. Dan valt er slechts lokaal nog een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt uiteindelijk op dan naar lokaal 19 graden bij ons in de regio bij een matige noordwestenwind. Ook de avond belooft droog en vrij helder te blijven. Ideale omstandigheden dus om wellicht op een beschut plekje of uit de wind, hè. Want buiten naar de eerste wedstrijd van de Nederlands elftal gaan kijken. Ja, dat lijkt me leuk. Als dat zou kunnen, morgenavond. Temperatuur in de avond zal rond de 14 graden zijn. Dus mocht je het toch besluiten om bijvoorbeeld onder de veranda de voetbal te gaan kijken, dan is een klein kacheltje geen overbodige luxe. Het is maar even dat je het weet, zeg ik op mijn beurt. Nou, gaan we dan richting de nieuwe week. Ja, dan hebben we wel te maken met een weersverandering. De maandag verloopt overwegend droog, met een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Echter, door de noordwestenwind blijft de temperatuur met lokaal 19 graden bij ons in Twente opnieuw nog wat. Ja, blijft dat achter die temperatuur op de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar het goede nieuws is dat de dagen daarna de hoge drukinvloeden steeds meer gaan toenemen. Het is vaker droog en zonnig. Het wordt ook voelbaar warmer. De verwachting is dat de temperaturen gedurende de rest van de week zullen stijgen naar zomerse waarden van zelfs boven de 25 graden, mensen.

0: Styles en Dance No More in Twente Wordt Wakker, waar we inmiddels alweer aanbeland zijn bij het laatste fragment voor vanochtend in Twente Wordt Wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: We gaan de motor starten, want we gaan naar Supermotor in Enter. Dat gaat komende zondag plaatsvinden. Harry Wolters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de motor al gestart, de piep mag gepoetst.
3: Ja, ze staan allemaal klaar. De jongens zijn druk bezig. Want ja, er zijn een aantal mensen die hebben een supermotor waar ze alleen supermotor mee rijden. Maar er zijn ook mensen die hebben een motor en die wordt zowel gebruikt om te crossen door het zand met noppenbanden. En die worden dan ook over de weg gebruikt bij de supermoto. Ja, en dan moet de motor worden aangepast. Dan moeten er andere wielen in, dan moeten er andere remmen op. De vering moet worden aangepast en ze moeten ook andere kleding aan, maar voor supermoto is wel leren kleding vereist. Want dat scheelt nogal als die toevallig onderuit gaat.
2: Okay.
3: Dus ja, ze zijn hartstikke druk. En we hebben een goede opkomst van qua inschrijvingen. Dus kijken, het ziet er goed uit.
2: Ja, het ziet er goed uit. Wat maakt het verschil, supermoto, als we het met een andere motorwedstrijd vergelijken?
3: Ja, de supermoto is eigenlijk een mix van wegrace en cross. Normaal met een race, dan rij je over het asfalt. In elk geval een harde straat, harde bestrating. En met de cross, dan ga je door het zand. En nu heb je een mix dat ongeveer 70% van de baan is verhard. Dat is asfalt of klinkers. En 30% gaat door het zand. Dus dat hebben we in Enter ook. En of het exact 30-70 is, weet ik niet. Maar je moet dus een motor hebben wat in de basis een crossmotor is. En daar doen ze dan gladde banden op met zacht rubber. Zodat je zonder noppen, zodat je veel grip hebt op de weg. En dan heb je helaas wat minder grip in het zand. Dat is dan de uitdaging. En het wedstrijdverloop is eigenlijk net bij een cross te starten tegelijk. Met een startlicht, vooral bij de wegrace. En dan moeten ze ongeveer een kwartier rijden per manche. En dan degene die het eerst over de streep komt, die heeft gewonnen. Dus
2: okay.
3: De spelregels zijn niet heel ingewikkeld.
2: Nee. Spektakel alom. Maar ik zie heel veel Belgische toppers. Is het ook een beetje een Belgische sport of zo? Tenminste, deze vorm.
3: Ja, de motorsport is denk ik wel in aantallen deelnemers de kleinste sport van alle motorsporten die er zijn. En in de jaren 70 is dat langzaam opkomen zetten. We hebben jaren gehad in Nederland dat er best veel rijders waren. Maar er waren steeds meer organisatoren die het niet voor elkaar kregen om nog een wedstrijd te organiseren. En als je minder wedstrijden hebt, dan krijg je minder deelnemers. Dat is weer voor de wedstrijd lastig. Dus nu hebben wij eigenlijk een deal gemaakt met de Belgische bond. En dat was altijd al zo, dat we al een samenwerking hadden. Dat deze wedstrijd is een officiële wedstrijd, die telt mee voor het Belgisch kampioenschap.
2: Okay.
3: En daarnaast telt hij ook mee voor het Nederlands kampioenschap. Dat telt dan de wedstrijden in België ook voor mee.
2: Ja.
3: Maar ja, wij zijn nog de enige motorclub die het lukt om zo'n evenement
2: helemaal
3: te organiseren.
2: Gaaf. Helemaal gaaf, dus helemaal gaaf. Het gebeurt op de Krompad, hè? Daar hebben jullie het stratencircuit gemaakt.
3: Ja. Ja, dat is op het industrieterrein. En daar is een mooie brede weg. En de eerste keer toen lagen er nog wat kavels braak. Toen konden we daar een stukje motocross uitzetten. Maar ja,
2: alles volgebouwd.
3: De ontwikkelingen gaan zo snel, dat kun niet meer. Maar er is nog een klein stukje.
2: Ja.
3: Een stukje ruimte, zeg maar, tussen het industrieterrein en de autosnelweg, de A1. Nou, en daar hebben we net met wat fantasie een klein parcoursje uit kunnen zetten. Dat ze toch 700-800 meter door het onverhard moeten.
2: Okay, super gaaf. Nou, dat is genieten geblazen. Komende zondag. Mensen die willen komen kijken, die moeten er om 9:00 zijn. Hè? Tenminste, dan begint het al, geloof ik.
3: Ja, dat begint het. Maar je bent daar ook niet verplicht om 9:00. Er zijn heel veel mensen die komen om even kijken. En we hebben zaterdagavond, dan is er een training en ook de kwalificatietraining.
2: Ja.
3: En die is van 5:00 tot 8:00 en die is gratis toegankelijk. En op zondag, dan vragen we toch een kleine intree om uit de kosten te komen. En de wedstrijden beginnen eigenlijk om na de warm-up die er eerst is. Dan rijden ze allemaal nog een keer. Maar om 10:50 dan begint officieel de eerste mars.
2: Goed zo, tientje. En je kunt de kaarten kopen geloof ik bij Albert Heijn, hè? In Nente.
3: Ja, bij Albert Heijn zijn kortingskaarten.
2: Kortingskaarten.
3: Maar dat is een beetje... Ja, bij de drukwerk ging wat mis. Dus ik weet niet of er al nieuwe kaartjes zijn. Maar je kunt in principe gewoon aan de baan een kaartje kopen. Je hoeft niet te reserveren. En we hebben een lage intrede, €6. En ja, de drankjes die je kunt kopen, dat proberen ook een beetje. We proberen het publiek vriendelijk te houden. Dat, het, ja, dat je met een heel gezin erheen kunt. En dat je daar een mooie dag hebt.
2: Goed zo. Komende zondag dus de Supermotor in Ente. Wat een mooie dag. Dat weet ik nu al. Zelf ook op de motor, Harry, want jij bent ook een liefhebber natuurlijk.
3: Ja, ik ben liefhebber. En ja, ik heb vroeger wel gecrossed. En ik heb ooit. Dat was de tweede of derde keer. Toen heb ik ook zelf meegedaan. Ik moest van de jongens meedoen. Dat was wel heel leuk, zou ik zeggen. Maar ja, als je een dagje ouder wordt, je hebt geen conditie.
2: Gevaarlijk.
3: Ja, dan valt het toch wel tegen.
2: Ik begrijp het. Nou, in ieder geval succes komende zondag bij de Supermotor in Enter. Dankjewel.

met Sabrina Carpenter en Taste zijn we inmiddels alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Twente Wordt Wakker. Ik zeg dank voor het luisteren. Morgen even na de klok van 8 uur zijn wij terug met wederom 2 uur lang terugkijken op de meest opvallende zaken uit de Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Fijne zaterdag en wat mij betreft tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTW Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, besneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er een dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
10: We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

oude rot in het vak. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Het is weer zaterdag. Juni is het alweer. Mei is voorbij. Het was een roerige week. Waarin het WK voetbal is begonnen. Morgen de eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Ik zal je straks in uur 2 eens even meenemen. Wat we allemaal kunnen verwachten. Qua planning, qua uitslagen. Zijn er al verrassingen? En dat. En gewoon jouw lekkere zaterdagochtendmuziek tijdens Twente FM. Egg Daily opende de show. Say it, say it. En inderdaad, Rod Stewart hoorde je net. Do you think I'm sexy? Nou ja, daar mag je natuurlijk voor jezelf geen uitspraken over doen. En natuurlijk hebben we muziek. Ik zie Olita Adams. Ik zie Justin Bieber. En ook.

Lolita Adams, Window of Hope op jouw zaterdagochtend tijdens Twente FM Weekend. Die past zo heerlijk in het, nou ja, in het zomerse plaatje, zou ik willen zeggen. Pepsi en Shirley hoorde je ook, Heartache. En muziek die ertoe doet. Dit is Justin Bieber, Anyone.

Alexander O'Neill, Fake. Justin Bieber hoor je ook, Anyone. En we kruipen zo langzaam richting het streeknieuws van 10:30. En er wordt zometeen gelezen door Tanja. Nog één plaatje in het voorprogramma. Dit is Earth and Fire Weekend. Je hoort zometeen Tom Walker als eerste na het streeknieuws. Lieve Leidon. Maar nu eerst, Weekend.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen heeft een locatie op het oog voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om een terrein aan de Westsingel. Volgens het gemeentebestuur is dit de enige plek die voldoet aan de voorwaarden die eerder door inwoners zijn meegegeven tijdens een referendum. Haaksbergen moet op grond van de spreidingswet opvang bieden aan 129 asielzoekers. Het college kiest daarbij voor één grotere opvanglocatie die bovendien geen woningbouwplannen in de weg mag staan. De gemeente onderzoekt of op dezelfde locatie ook tijdelijke woningen voor inwoners kunnen worden gerealiseerd. De opvang en de eventuele woningen zouden maximaal 15 jaar blijven. Daarna krijgt het terrein een andere bestemming als bedrijventerrein. Stichting De Welle is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de gemeente Wierden. De welzijnsorganisatie ziet de vraag naar zogenoemde maatjes toenemen. Het gaat om inwoners die behoefte hebben aan sociaal contact of een steuntje in de rug bij alledaagse activiteiten. In Wierden en in Enter staan momenteel verschillende hulpvragen open. Zo zoekt een inwoner uit Enter iemand om samen te praten of bij mooi weer een fietstocht te maken. In Wierden hoopt een liefhebber van kunst en klassieke muziek een maatje te vinden om gesprekken mee te voeren en af en toe een museum te bezoeken. Ook zijn er meerdere inwoners die graag thuis gezelschap ontvangen voor bijvoorbeeld een kop koffie of een spelletje. Wie zich als vrijwilliger wil inzetten of wie meer informatie wil ontvangen, die kan contact opnemen met Stichting De Welle. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we te maken met lichte buien, afgewisseld met wat zon. Het blijft dit weekend nog even fris, met maxima die liggen rond de 14 graden. En ook staat er een stevige westenwind.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je op de A12 vanuit Arnhem 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Heerlijke plaat van Fleming & Meteor, niet nodig. En de eerste na het streeknieuws kwam van Tom Walker, Leave a Light On. En ook op de achtergrond hoor je de klanken van Queen, You Don't Fool Me. Ik heb zometeen Paul Simon, Alex Warren en ook Cher voor jou in de wachtrij staan. En ik neem je even mee in de uitslagen van de eerste wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal. Dat wordt gehouden in Amerika, Canada en Mexico. Er is al zoveel om te doen dat wij alleen dit muzikaal ondersteunen. Want zo wordt het ook.

0: Wat een heerlijke plaat van Paul Simon. You Can Call Me L. Afgelopen april was hij nog in Nederland. Heeft hij, ik geloof, 4 steden aangedaan met zijn tour. Die man is 84, hè?
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, ik neem je even mee in de uitslagen en de planning voor de WK-wedstrijden. Die zijn gespeeld de afgelopen dagen en ook, wat kunnen we nog verwachten? Donderdag was de opening van het wereldkampioenschap en daar speelde Mexico 2-0 winst op Zuid-Afrika. En die wedstrijd kende inderdaad 3 rode kaarten. Eentje minder dan het hele toernooi in 2018. Dat zetten we even in het perspectief. Wedstrijden volgende zaterdag. Zullen we eerst naar de vrijdag gaan? Verenigde Staten wint met 4-1 van Paraguay. Zuid-Korea wint met 2-1 van Tsjechië. Canada, Bosnië-Herzegovina 1-1. En dan hebben wij, even kijken, vanavond om 9 uur... Qatar tegen Zwitserland. En de wedstrijden voor de zondag, 's nachts om 12 uur. Brazilië tegen Marokko. Om 3 uur 's nachts Haiti tegen Schotland. En om 6 uur 's ochtends Australië tegen Turkije. 7 uur 's avonds Duitsland, Curaçao. En om 9 uur Nederland tegen Japan. En als we even kijken naar de oefenwedstrijden van Japan, dan moet Nederland echt wel aan de bak. Want als ze zo gaan spelen tegen Algerije, dan komt dat niet goed. Echt niet. We gaan muziek draaien van Alex Warren. Dit is Fever Dream. En zometeen heb ik Cher voor je. Believe.

stemmen heeft die vrouw. Cher, Believe, Alex Warren hoor je ook, Fever Dream. Nog eentje doen we er voor het nieuws van 11 en die is van Alan Clark met zijn vader natuurlijk. Father and Friend hoor je nou op Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis, waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jazelgus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jazelgus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. De komende week wordt het warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat file tussen Wiegen en knooppunt Ewijk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: We zijn even aan het wachten op Jasper.
15: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
16: Maar is er helemaal niet gezellig?
17: Gezellig?
16: Ja.
0: Twente FM.

America, make it to the border. Hartelijk welkom in de show. De 13e van juni, Ed Sheeran opende dit tweede uur Sapphire. En America hoorde je net, The Border. Ik neem je straks mee in wat uitslagen van het wereldkampioenschap voetbal. En de planning voor de zondag die eraan staat te komen. Er is ook een Grand Prix die wordt gereden op het circuit van Catalunya in Barcelona. Waar Max nog niet heel blij was met de uitslagen van de vrije training. En het gevoel met de auto is er nog niet. Dus er is hier en daar nog werk aan de winkel. Wat doen we dan zo op deze zaterdag de 13e? Nou, de competities zijn voorbij. Hier en daar nog een na-competitie. Maar ja, muziek is er altijd. Ik heb voor jou Naretta, Michael Walden en Paddy Austin.

Lois Lane, Nederlands product op je radio. I Wanna Be. En Naredda, Michael Walden en Patty Austin hoorde je ervoor. Gimme, gimme, gimme. We kruipen zo heel langzaam richting het einde van het eerste half uur van het tweede uur. Om het eens even makkelijk te maken. Zometeen straks het streeknieuws. Ik zie ook nog Suzanne en Freek. En we hebben een plaatje uitgezocht van Madonna. En

heerlijk. Suzanne Freek halverwege. Afgelopen weken 10 shows gedaan in de Gelderdome. Ik vind dat persoonlijk een grotere prestatie als wat Harry Styles neerzette in Amsterdam, waar de shows niet uitverkocht waren. Nog eentje voor streeknieuws, dat wordt zo meteen gelezen door Tanja. Dit is Nederlands product Sonieu, Tell Me More. En de eerste na streeknieuws is van Roll Day, Never Better.

0: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Basisschool De Akkerwal in Enter krijgt tijdelijk een extra leslokaal vanwege ruimtegebrek. De school groeit al enkele jaren en verliest na de zomervakantie de extra ruimte die nu nog wordt gebruikt in het Akkerhuis. Daarom verhuist de gemeente een bestaande onderwijsunit van basisschool De Morgenster in Weerde naar Enter. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en is vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik. Volgens wethouder Hans ter Keurst biedt de tijdelijke uitbreiding een passende oplossing, terwijl wordt gewerkt aan een structurele uitbreiding van de school. Treinreizigers moeten van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tussen Almelo en Enschede geen treinen, maar bussen. Dat geldt voor reizigers van NS, Blauwnet en Eurobaan. NS zet snelbussen in tussen Almelo, Hengelo en Enschede. Blauwnet laat stopbussen rijden die ook de tussenliggende stations aandoen. In Almelo sluiten de bussen aan op de treinen van en naar Zwolle. De Intercity richting Zwolle stopt tijdens de werkzaamheden ook in Weerde. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplannen te raadplegen voor actuele vertrektijden en een passend reisadvies. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Hier en daar valt wat lichte regen, maar ook zien we de zon. Het blijft dit weekend nog even fris met maxima die liggen rond de 14 graden. Ook staat er een stevige westenwind.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Het is druk tussen Wiegen en knooppunt Ewijk en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Guetta en Sam Martin. Dangerous, wat een leuke plaat is dat geworden, zeg. Rondé hoorde je ook Never Been Better. En ik zei het al, Nederlands product. Twee stemmen die heel mooi bij elkaar kleuren. Zijn die van Douwe Bob en van Sera. Could Have Been Us, hoor je nou in jouw weekendshow. Twente FM Weekend. Stella Lefty komt eraan en ook Shepherd. Oh ja, uitslagen van het WK heb ik ook voor je.

0: Mooie plaat, hè? Stella Lefty, Boston, hoorde je hier in de show. En daarvoor Douwe Bob en Sarah. Could have been us.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, eventjes een kijkje nemen in de wedstrijden die gespeeld zijn tijdens het WK voetbal in Mexico, Amerika en in Canada. Donderdagavond was de aftrap tussen Mexico en Zuid-Afrika. En die wedstrijd werd gewonnen door Mexico met 2-0. En de wedstrijd kenmerkte zich door 3 rode kaarten. 2 voor Afrika en 1 voor Mexico. Ja, en wat je ervan vindt, dat is dan wat het is, hè. Wedstrijden van vrijdag, Zuid-Korea tegen Tsjechië 2-1. Canada, Bosnië-Herzegovina 1-1. Wedstrijden van de zaterdag. Er zijn natuurlijk al wat wedstrijden gespeeld, dit tijdstip. De Verenigde Staten wint met 4-1 van Paraguay. En om 9 uur vanavond Qatar tegen Zwitserland. In andere wedstrijden voor de zondag, dat zijn er een aantal meer vannacht. Nederlandse tijd 12 uur. Brazilië tegen Marokko. Om 3 uur 's nachts Haiti tegen Schotland. Australië, Turkije kijk je vroeg in de ochtend om 6 uur. Om 7 uur Duitsland, Curaçao, waar we natuurlijk allemaal lichte voorkeur hebben voor Curaçao. En om 10 uur Nederland, Japan. Nederland moet echt aan de bak, anders komt dat niet goed. Je moet echt gas geven. Ik heb muziek voor jou van Shepherd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jezelgus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4, nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jezelgus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Relschoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in Wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Het is daar druk tussen Wiegen en knooppunt Ewijk. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
10: Zaterdagmiddag met zometeen een goed advies van Maal Smit en Nauw Hoorn voor je. Maar eerst Prince en Gold. Lekker, ik was

Met temperaturen van slechts 16 graden vandaag kun je dat gevoel een beetje hebben. Natuurlijk, Cold hoorde je zojuist van Maroon 5 en ook nog hier gedraaid. Unhealthy, die was van Anne-Marie en Shania Twain. Welkom, je zaterdagmiddag bij Twente FM met nummer 1 radiostation voor Twente met Zonderweg. Een update van onze nieuwsredactie. Tanja Reinders gaat je bijpraten. En dit is Kelly Clarkson.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Basisschool De Akkerwal in Enter krijgt tijdelijk een extra leslokaal vanwege ruimtegebrek. De school groeit al enkele jaren en verliest na de zomervakantie de extra ruimte die nu nog wordt gebruikt in het Akkerhuis. Daarom verhuist de gemeente een bestaande onderwijsunit van basisschool De Morgenster in Wierden naar Enter. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en is vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik. Volgens wethouder Hans ter Keurst biedt de tijdelijke uitbreiding een passende oplossing, terwijl wordt gewerkt aan een structurele uitbreiding van de school. Treinreizigers moeten van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tussen Almelo en Enschede geen treinen, maar bussen. Dat geldt voor reizigers van NS, Blauwnet en Eurobaan. NS zet snelbussen in tussen Almelo, Hengelo en Enschede. Blauwnet laat stopbussen rijden die ook de tussenliggende stations aandoen. In Almelo sluiten de bussen aan op de treinen van en naar Zwolle. De Intercity richting Zwolle stopt tijdens de werkzaamheden ook in Wierden. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplannen te raadplegen voor actuele vertrektijden en een passend reisadvies. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Hier en daar valt wat lichte regen, maar ook zien we de zon. Het blijft dit weekend nog even fris met maxima die liggen rond de 14 graden. Ook staat er een stevige westenwind.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Fleetwood Mac uit de jaren 80. Toen hadden ze toch ontzettend veel hits, waaronder ook deze, hè, met Stevie Nicks, Seven Wonders. En ook nog gedraaid hier Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Met ook nog een update van onze nieuwsredactie. Meer nieuws en achtergronden vind je op onze website 120.nl, je nieuwsarchief. En ook daar terug te vinden, meer Twente FM, met bijvoorbeeld religie, maar ook alternatieve muziek uit Twente. Check daarvoor twentefm.nl/luister en klik op een van de vele radio

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

De jaren 90 al over the place met zojuist Sasha en encore une fois. En ook nog hier Huey Lewis in the News in the Perfect World. Nou ja, dat is het allerminst kun je zeggen. Hoewel we daar op het WK voetbal natuurlijk alleen maar over na willen denken. Over een perfecte wereld. Nou, vandaag in ieder geval een dag met redelijk droog tot nog toe. Maar er gaan wel wat buien vallen. Daar moet je rekening mee houden vanmiddag. Temperaturen met een vrij stevige westenwind rond de 16 graden. Maar er is dus ook ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht kunnen er ook nog een paar buien vallen. De minimumtemperaturen liggen rond de 11 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Ook dan vallen er verspreid over de dag een paar buien. Er staat een stevige wind en het wordt niet warmer dan 17 tot misschien 18 graden. Dan volgende week, als we weer aan het werk moeten, dan lijkt het wat droger te worden. Temperaturen gaan ook oplopen, maandag nog iets onder de 20. Maar daarna gaan de temperaturen misschien eind volgende week wel richting de 30. Met veel zon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via Lützer.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit, nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En er rijden dit hele weekend geen treinen van, naar en via Rotterdam. Het beveiligingssysteem dat onder meer wissels en overwegen bedient gaat op de schop en daarom moet de stroom van de bovenleiding. Eind van het jaar is alles klaar en kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file door de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
4: Zometeen muziek van de dame die ooit begon als fashion designer, maar inmiddels dus ook kan zingen. Eerst Fool's Garden, dit is Lemon Tree.

Britse zangeres Shanna Spiro begon uit een carrière als fashion designer. Maar inmiddels kan ze dus ook niet onverdienstelijk zingen met een dikke hit. Call Me, even zojuist hoorde je Material Lover en daarvoor ook nog Fool's Garden met The Lemon Tree. Zaterdagmiddag, je luistert naar Twente FM. Fijn dat je erbij bent met vandaag 13 juni op de kalender. Het is een beetje aan de frisse kant, staat ook een stevige wind. Maar het is gelukkig redelijk droog vandaag. Ah, misschien een paar buien zo hier en daar. Maar dat mag de pret niet drukken voor je zaterdagmiddagactiviteiten, hoop ik toch. Met plannen voor de provincie om misschien wel SMR's in Twente te plaatsen. Dat zijn kleine kernreactoren die bijvoorbeeld steden als Enschede, Hengelo of Almelo van energie kunnen voorzien. De provincie is aan het onderzoeken waar die dingen allemaal in de provincie zouden kunnen. Kernenergie was lange tijd omstreden, maar door de klimaatverandering in één keer toch weer een serieuze optie waar ook in de politiek veel over gesproken wordt. En de provinciale politiek heeft inmiddels ook plannen gemaakt om te kijken van nou, wat zou dat in Twente of bijvoorbeeld in de rest van de provincie kunnen betekenen. Nou, we gaan het zien. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat die dingen er staan. Ik geloof de bouw van zo'n centrale, dat duurt iets van 20 jaar. Dus nou ja, het gaat nog wel even duren. Maar goed, het is in ieder geval denk ik goed dat de mogelijkheden onderzocht worden. Of het uiteindelijk ook een goed idee is, daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat ligt natuurlijk gevoelig. Dit is Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

liedje deze van Coldplay. Als het de begindagen van de carrière van deze Britse groep die inmiddels niet meer weg te denken is uit de muziek scene. Zojuist hoorde je Clocks en daarvoor nog Stereo MC's en Connected uit de jaren 90 bij.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Basisschool De Akkerwal in Enter krijgt tijdelijk een extra leslokaal vanwege ruimtegebrek. De school groeit al enkele jaren en verliest na de zomervakantie de extra ruimte die nu nog wordt gebruikt in het Akkerhuis. Daarom verhuist de gemeente een bestaande onderwijsunit van basisschool De Morgenster in Wierde naar Enter. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en is vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik. Volgens wethouder Hans ter Keurst biedt de tijdelijke uitbreiding een passende oplossing, terwijl wordt gewerkt aan een structurele uitbreiding van de school. Treinreizigers moeten van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tussen Almelo en Enschede geen treinen, maar bussen. Dat geldt voor reizigers van NS, Blauwnet en Eurobaan. NS zet snelbussen in tussen Almelo, Hengelo en Enschede. Blauwnet laat stopbussen rijden die ook de tussenliggende stations aandoen. In Almelo sluiten de bussen aan op de treinen van en naar Zwolle. De Intercity richting Zwolle stopt tijdens de werkzaamheden ook in Wierde. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplannen te raadplegen voor actuele vertrektijden en een passend reisadvies. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Hier en daar valt wat lichte regen, maar ook zien we de zon. Het blijft dit weekend nog even fris met maxima die liggen rond de 14 graden. Ook staat er een stevige westenwind.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Lekkere krabben voor je zaterdagmiddag, maar hard is still beating. En ook de Nightcrawlers, Push the Feeling On, hoorde je bij de middagshow. Dit is Weekend Henk. Nou, lekker zaterdagmiddag in ieder geval. 2 dagen vrij, dat is altijd prettig. Kun je wat dingen opknappen waar je misschien van de week niet naartoe kwam. En Twente FM zorgt voor de fijne muziek met Doel.

Dit is lekkere energie. Voor je zaterdagmiddag krijg je zomer van Twente FM op een presenteerblaadje. Towers, see you tonight. En ook op Bruno Mars hier met dat Just Might. En heb je zelf een leuk idee? Laat het weten. Meerte uit Oldenzaal die mailde voor deze fijne van Gala uit de jaren 90. En je zou het misschien niet denken, maar zij treedt ook nog steeds op. Italiaanse zangeres die nog steeds allerlei muziek uitbrengt. Niet dat dat nog hitgevoelig is. Maar ze staat af en toe ook nog wel eens op festivals in Italië.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de 3 omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. 10 minuten vertraging. Het rijdt langzaam vanaf Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente. Twente FM. In samenwerking.

Something Happened on the Way to Heaven. Nou, dat zijn toch ook fijne klassiekers hoor, uit de jaren 90 in dit geval. Phil Collins zijn ook nog gedraaid hier. Die lekkere zomerhit van Another and 54 Ultra. Talk to you op een toch wat achterblijvende zaterdag. Mag ik hem zo bestempelen? Het is vandaag niet warmer dan 17 graden. Er staat een vrij stevige wind. En misschien dat je een spatje regen over je hartjes krijgt. Maar ook de zon die zal zich vandaag af en toe even laten zien. Het wordt wel beter, maar dat zal pas volgende week zijn. Straks hoor je meer over de weersvooruitzichten voor je weekend en de dagen erna, met gisteren een ernstig ongeluk op de N36. Heftig hoor. Een auto met een touringcar in botsing gekomen. De bestuurder van de auto is daarbij om het leven gekomen. Heftige berichten dus. En bitter ook in Enschede, want het formatieproces tussen de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen lijkt te zijn afgerond. De coalitie wordt gevormd tussen PRO, dat is het voormalige PvdA GroenLinks. Ik moet daar nog steeds aan wennen. BBE, de VVD en de ChristenUnie die gaan met elkaar verder. En je leest meer over dit proces op onze website 120.nl. En het laatste nieuws natuurlijk ook straks in het Twente FM Streeknieuws.

je aan het doen bent, maar we zorgen niet dat er fijne muziek bij is. Bijvoorbeeld deze fijne hit van de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing op Twente FM. En ook nog Soft Cell, Tainted Love. Onderweg, Taylor Swift, die grote hit, Opa Light, hoor je naar Run Day, dit is Undecided.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Kinderen uit de buurt nemen maandagmiddag officieel de vernieuwde speelplek aan de Nicolaas Beetstraat in Hengelo in gebruik. De oude speelvoorziening was aan vervanging toe en maakte plaats voor een natuurlijke, veilige en uitdagende speelplek. Buurtbewoners konden vorig jaar meedenken over het ontwerp tijdens een bijeenkomst en via een online inspraakronde. De vernieuwde speelplek is een van de 2 pilotprojecten die voortkomen uit een aangenomen motie van de Hengeloze gemeenteraad. Daarbij is extra aandacht besteed aan innovatie, veiligheid en toegankelijkheid. Wethouder Annemieke Traag opent de speelplek maandag dus om 3:30 samen met de kinderen uit de buurt. Weggebruikers in Almelo moeten vanaf morgen 13 juni rekening houden met flinke verkeershinder. Door de aanleg van een fietstunnel en werkzaamheden aan het wegdek bij de Henriette Roland Holstlaan wordt de afslag Broekerheide afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met november volgend jaar. Verkeer van en naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen. Die route loopt door de woonwijk en langs de basisscholen De Bonkelaar en De Mare. De gemeente roept automobilisten daarom op extra voorzichtig te zijn. Vrachtverkeer moet de aangegeven omleidingsroutes volgen om te voorkomen dat trucks vast komen te zitten in de smalle woonstraten. De gemeente houdt de verkeerssituatie en de snelheid van weggebruikers in de gaten. En dan is hier nog het weer voor Twente. Zon, wolken en wat lichte regen wisselen elkaar vandaag af. Het is fris met slechts 14 graden en een stevige westenwind. Morgen wordt het iets warmer, zo'n 18 à 19 graden, met ook dan kans op regen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Pink. En All Out of Fight. En daarvoor nog Jason Donovan uit de jaren 80 met Too Many Broken Hearts in the World. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Welkom bij Twente FM. Wil je meer Twente FM? Dan ga je naar onze website twentefm.nl/luister. Daar staat een kerstverse aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met een bijzondere gast, want te gast zijn Jesse en Jelle van Nomads Radio. En

0: te kan.
1: Ze vieren het leven. Dat is in ieder geval de naam van de documentaire die sinds vandaag te zien is via de website van Videoland. Documentaire over het, eigenlijk de concertreeks die ze 2 weken geleden afsloten. In het Gelredome, waar fans misschien wel voor de laatste keer konden luisteren naar Suzanne en Freek. Ik hoop het natuurlijk niet. We gunnen ze nog heel veel mooie tijd samen en heel veel mooie muziek natuurlijk. Vandaag een wisselvallige zaterdag met af en toe een buitje. Maar de zon die laat zich ook af en toe even zien. Er staat een stevige wind. Maximum temperaturen van 17 graden vanavond en vannacht. Kan er ook een buitje tussen zitten. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen een beetje een dag als vandaag. Wel iets meer buien zo verspreid over de dag. En het wordt dan maximaal 18 tot 19 graden. Daarna, begin volgende week. Als we weer aan het werk moeten, zullen we maar zeggen, dan gaan de temperaturen omhoog. En de zon die komt er vaker bij. Het wordt droger met later in de week temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Kortom, een beetje een wisselvallig weekend. Maar volgende week wordt het warmer.

Welcome to the DCC, oftewel Death Club City. Dat was de naam van het gelijknamige album wat een jaar of 6 geleden uitkwam. Ik zit even te denken, terug in de tijd, maar dat is wel al lang geleden. Teddy Swims hoorde je ook nog met Mr. Know-It-All bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Het is je zaterdagmiddag en wij zorgen dat er ook nog een beetje lekker muziekje bij te horen is. Zometeen ga ik die belangrijke taak overdragen aan Michel. Michel Otter inmiddels in de studio, die neemt het stokje over. Zometeen met de Otter Show hier op die zaterdagmiddag. En ik spreek je morgen weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk. En,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatie. Groep.
7: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europese asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten.
1: De Otter Show.

0: Level 42. Het liedje heet Heaven in My Hands. Een bijzonder goede zaterdagmiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, we gaan er weer tegenaan hoor. 3 uur lang alleen maar hele mooie en fijne muziek. En ja, we gaan ook bellen met middelen natuurlijk. En ik heb nog een fijne uittip voor dit weekend. Ach jongens, het is wel een hartstikke leuke aflevering. Ja man, hey, fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat ik je kan vermaken deze komende 3 uur. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja toch? Wil je een berichtje sturen? Dat kan via de berichtenbox op twentefm.nl. Ik kan niet beloven dat ik verzoekjes kan draaien vandaag en morgen. Waarom ga ik niet uitleggen? Maar ik denk niet dat het lukt. Ik denk dat mijn internetverbinding stuk is of zo. Ja, nee, maakt niet uit. Hey, fijn dat je er bent. Level 42, daar begonnen we dus mee. Ja, ik was dat net een beetje aan het draaien. En toen dacht ik, oh ja, weet je, daar mis ik eigenlijk ook nog van alles van in mijn platenkast. Ja, ik heb deze week heb ik mijn muziekkamer ingericht, soort van, min of meer. Bijna klaar, net niet helemaal. Altijd nog details. Maar ja, toen was ik met al mijn plaatjes ook bezig en met al mijn cd'tjes. Die staan echt hartstikke mooi nu uitgestald en... Ja, echt, ik ben heel trots eigenlijk wel. Ik heb nu een heel fijn plekje om muziek te luisteren in mijn huis. En Level 42, ik heb er helemaal niks van, denk ik, in mijn platenkast staan. Nee, dit was gewoon natuurlijk een mp3'tje, dat snap je zelf ook wel. Ja, dat is jammer.

0: was er wel een tijdje klaar mee met dit liedje. Maar nu ik hem dan zo weer een keertje terug hoor, denk ik, ah, dat is toch wel echt kwaliteit, hè? Drops of Jupiter hoorde je van Train.
1: Otters Ontdekking.
0: En het is alweer tijd Otters Ontdekking bij de Otters Show op Twente FM. Spik, splinter, hagel, fonkel, nieuwe muziek die ik graag aan jou wil laten horen. Gewoon omdat het zo fijn en zo mooi is. En ja, ja, misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Ik heb nu iets, nou, ik acht de kans relatief groot dat je het nog niet kent. Het is er eentje die is blijven liggen van vorige week. Toen was dit ook al uitgebracht. En ja, ik had toen andere keuzes gemaakt. Je kunt maar één ding kiezen natuurlijk altijd. Maar ja, no hard feelings zeg ik dan. Hè. Ja, ja, maakt niet uit. Zo heet het album trouwens ook waar dit vanaf komt. The Beaches, dat is de band. Ze hebben een prachtig nieuw single die heet Ten.
1: Otters Ontdekking.

daarvoor nog die nieuwe single. The Beaches, Perfect Ten, zo heet het liedje als Otters ontdekking. Hey, soms dan zitten de kronkels in mijn hoofd, die zijn onnavolgbaar. Ik draaide zojuist Samber met Home Wrecker, dat is het tweede plaatje na het nieuws. En toen dacht ik, ja, Samber die heeft een liedje 12 to 12. En toen was ik een beetje aan het nadenken, het is nog een liedje met 2, maar dan 9 to 5. Ja, en die is ook hartstikke leuk, dus die ga ik even draaien. Dit is Dolly Parton.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Kinderen uit de buurt nemen maandagmiddag officieel de vernieuwde speelplek aan de Nicolaas Beetstraat in Hengelo in gebruik. De oude speelvoorziening was aan vervanging toe en maakte plaats voor een natuurlijke, veilige en uitdagende speelplek. Buurtbewoners konden vorig jaar meedenken over het ontwerp tijdens een bijeenkomst en via een online inspraakronde. De vernieuwde speelplek is een van de twee pilotprojecten die voortkomen uit een aangenomen motie van de Hengeloze gemeenteraad. Daarbij is extra aandacht besteed aan innovatie, veiligheid en toegankelijkheid. Wethouder Annemieke Traag opent de speelplek maandag dus om 3:30 samen met de kinderen uit de buurt. Weggebruikers in Almelo moeten vanaf morgen 13 juni rekening houden met flinke verkeershinder. Door de aanleg van een fietstunnel en werkzaamheden aan het wegdek bij de Henriette Roland Holstlaan wordt de afslag Broekerheide afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met november volgend jaar. Verkeer van en naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen. Die route loopt door de woonwijk en langs de basisscholen De Bonkelaar en De Mare. De gemeente roept automobilisten daarom op extra voorzichtig te zijn. Vrachtverkeer moet de aangegeven omleidingsroutes volgen om te voorkomen dat trucks vast komen te zitten in de smalle woonstraten. De gemeente houdt de verkeerssituatie en de snelheid van weggebruikers in de gaten. En dan is hier nog het weer voor Twente. Zon, wolken en wat lichte regen wisselen elkaar vandaag af. Het is fris met slechts 14 graden en een stevige westenwind. Morgen wordt het iets warmer, zo'n 18 à 19 graden, met ook dan kans op regen.

Sensation, zo heet het liedje van In Excess. Wat fijn zeg. Goedemiddag, welkom. 3:30 geweest bij de Ottershow op Twente FM. Op deze zaterdagmiddag. En het is een zaterdagmiddag. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is, het is nog niet zo lekker weer allemaal, hè, deze week. De hele week al nog niet zo, maar nu ook nog niet. Morgen ook nog niet. Nee, het ziet er nog niet zo goed uit. Maar het lijkt erop, alsof in de loop van de week die temperaturen toch weer omhoog gaan. De regenkans blijft ook nog wel aanwezig. Maar die temperatuur die gaat stijgen. Misschien wordt het tegen donderdag wel meer dan 25 graden. Nou, we gaan het meemaken, toch? We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Hey, ik draai In Excess, New Sensation. Hartstikke fijn natuurlijk. Dat is wel zo'n band waarvan ik ook nog wel wat dingetjes op mijn albumpje zou moeten hebben. Om lekker op mijn vinyltje te draaien, op mijn platenspelertje. Of vanuit mijn cd-spelertje, kan ook natuurlijk, geen probleem. Nou, deze heb ik al, die ik nu draai. Ja, zeker wel, zeker wel. Dit is natuurlijk een van de classics aller tijden. Het album Thriller van Michael Jackson, waar dan ook dit liedje op staat. Maar die staat sowieso vol met 8 singles, dus dat is wel

0: Dat was Moaki van Zurb, Chesto en Sofia. En zo, heerlijk liedje. Lekker ritme, lekker tempo. Dat kan je ook wel eens zo'n beetje uit alle stress en alle ellende weghalen. Gewoon lekker luisteren. En gewoon lekker even in dat moment naar die ritmes luisteren. En ach, dat past dan ook wel weer bij het volgende item in dit programma. Tenminste, als ik een jingletje heb, ja, heb ik. Ja.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Hey, goedemiddag Merle.
2: Goedemiddag.
0: Weer terug in Den Landen.
2: Zeker, zeker.
0: Nou, dat is misschien ook wel fijn, toch? Eventjes in Nederland.
2: Ja, inderdaad. Ja. Goed om even thuis te zijn.
0: Ja, heel fijn. Hé, waar gaan we het over hebben, Merle, deze week?
2: Nou, ik dacht vandaag even back to basics. Om ook even een term uit te leggen die misschien wel mensen vaak voorbij horen komen. En we gaan het hebben over zenuwstelselregulatie.
0: En heb je daar een quote bij?
2: Ja, de quote is: stress is niet altijd in je gedachten. Soms is het ook in je lichaam dat veiligheid mist.
0: Nou, ik snap hem nu al eigenlijk, maar leg hem toch maar uit.
2: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen de neiging hebben, waaronder ik ook, dat als je bijvoorbeeld ergens over aan het piekeren bent of er is iets aan de hand, dat we dan dus gestrest zijn door die situatie of door onze gedachten. Dus dat heel erg komt vanuit de omgeving of vanuit ons eigen hoofd. Maar als we kijken vanuit het lichaam, heeft het lichaam haast nog meer sensoren om te kijken, zeg maar, hoe het gaat met de staat van het lichaam, dan dat het signalen oppakt eigenlijk uit de gedachte zelf bijvoorbeeld, of uit de omgeving. Ja, natuurlijk wel heel veel input vanuit de omgeving door je, door je tast en door wat je ziet natuurlijk, maar qua stress, zeg maar. Daarin is je systeem gewoon heel erg gericht ook op hoe het gaat met je lichaam. Want je lichaam kan eigenlijk voor jouw systeem goed aangeven of jij veilig bent of niet. Maar dat betekent dus ook dat heel veel signalen daar vandaan komen. En dat het dus ook zo kan zijn dat als jij dus gestrest bent en je denkt dus dat het door een gedachte komt of door een situatie, dat dat misschien eigenlijk helemaal niet daardoor komt, maar dat komt omdat jouw lichaam zichzelf dus bijvoorbeeld onveilig voelt. Ja. En dat is dus het punt waar zenuwstelselregulatie heel fijn kan zijn. Waarbij je dus eigenlijk kan intappen op het lichaam en het lichaam tot rust kan brengen, zonder dat je eigenlijk dus bezig hoeft met al die gedachten. En klopt dat wel? Of is dat wel waar? Of moet ik daar wel wat mee?
0: En heb je daar ook tips voor hoe je dat dan een beetje lekker kunt doen?
2: Ja, nou, ik zat erover na te denken of ik vandaag daarover tips ga geven. Maar ik denk dat het misschien wel leuker is om hier een soort van kleine serie van te maken. Dat we de komende weken even door verschillende staten van je zenuwstelsel heen gaan. En daar dus ofwel wat versterking of een soort van versterkende tips voor geven. Of of kalmerende tips of andersom. Want het hangt dus heel erg af van de staat waarin je zenuwstelsel zich bevindt. Wat er dan dus handig is om te doen. Want er is dus, en dat lijkt misschien soms zo, dat er een soort van one size fits all of één soort van opdracht of oefening is die je altijd zou kunnen doen. En het werkt inderdaad wel zo dat als jij iets vindt wat voor jou goed werkt, kan dat dus jou vanuit een bepaalde staat heel makkelijk weer in een andere staat vaak brengen. Ja. Maar punt 1 is dat dus heel erg persoonlijk. En punt 2 hangt dat dus heel erg af van de zenuwstelselstaat. En punt 3 eigenlijk ook nog omdat er zenuwstelselstaten niet altijd, je hebt of het een of het ander. Soms is er ook nog zelfs een mix daartussen. Dus het leek me leuk om daar misschien wat gewoon iets meer verder op in te gaan in de komende weken.
0: Met andere woorden, er is hoop.
2: Er is zeker hoop. Ja. En er is heel veel mogelijk. Maar het is ook heel persoonlijk. En dat is natuurlijk ook waarom het heel fijn is om er wat van te weten. En waarom het soms ook natuurlijk fijn is om om daar ook een professional bij te hebben die jou dan precies kan helpen met wat jou kan helpen. Ja. Heel veel helpen. Maar ik ga in ieder geval de komende weken ook daar wat over delen.
0: Helemaal top. Hey, even terug naar de quote. Kijken of we er zijn.
2: Nou, stress zit dus niet altijd in je gedachten, zegt de quote. Soms zit het in het lichaam wat veiligheid mist.
0: Heel mooi. En daar gaan we dan de rest van de komende weken in ieder geval nog een paar keer over hebben. Top.
2: Ja, hey, Merle,
0: dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.

Ach, wat is die fijn. Now That We Found Love van Heavy D and the Boys. En daarvan nog Bluff. Samen met Nielsen. Mannenharten, zo heet het liedje. En van mannenharten gaan we naar Amerikaanse meisjes. Samen met Harry Styles dan. Want die heeft daar een liedje over gemaakt. American Girls, tot het nieuws van...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daar overheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En een vrouw van in de 70 heeft onbedoeld wekenlang als drugscourier rondgefietst in Den Bosch. Ze vond vrolijk gekleurde zakjes op straat en dacht dat het speelgoed was, dus deed ze de zakjes in haar fietstas. Pas toen de politie de zakjes zag, bleek dat er drugs in zaten. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: Busy women, so woman, niet women, woman. Dat is wel een belangrijk verschil. Ja, nu gaat het maar over één iemand. En anders ging het over meerdere iemanden. Dus busy woman, Sabrina Carpenter. Dat was het liedje in ieder geval.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Nee, maar dan krijg je er gewoon gratis bij. Ja, gewoon een beetje taalles en andere educatieve dingen. Het is ook belangrijk, hè, dat je, als je een lokale omroep bent, dat je aan educatie doet. Ja, informatie, cultuur en educatie zijn belangrijke kernwaarden. En ook belangrijke regels waar je aan moet voldoen. Dus dit was alvast een stukje educatie. Hè. Het stukje cultuur komt straks nog. Ja. En informatie hebben we natuurlijk al gehad met middelen. Dus pas voor Tori, wat zijn we lekker verantwoord bezig vandaag, zeg. Heerlijk, schouderklopje voor mezelf. Hey, fijn dat je er bent. Tweede stukje van de Otter Show op Twente FM. Ik heb straks nog fijne muziek ook voor je. Cock Robin komt voorbij bijvoorbeeld en Bente. Ja. Ellie Goulding draait zo meteen met Still Falling For You. Maar we gaan eerst even naar Noorwegen. Ja, dat had je niet gedacht als je deze klanken hoort. Maar dit komt gewoon uit Noorwegen. Deze

0: still falling for you.
1: Nou, vind ik lief dat je dat zegt. Ellie Goulding, Still Falling For You, zo heet het liedje. En die hoor je bij de Otter Show op Twente FM.
2: De Otter Show Essential.
1: Oh, daar is het ook alweer tijd voor. Het liedje van een artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben, anders heb je die artiest niet gehoord. En vandaag pak ik hem even in het kader van een soort van themaatje. Een optreden. Want volgende week vrijdag, of komende vrijdag eigenlijk is dat, hè, 19 juni. Dan is er een prachtig concert in Enschede. En er zijn nog een paar kaartjes voor beschikbaar. Niet veel, dus je moet er snel bij zijn. En het is een jaren 80 nederpop-icoon. Serieus. Zanger Erik Macy en zijn band Toontje Lager. Die hebben prachtige liedjes gemaakt. En ja, daar moet ik er eentje van kiezen. En dat is moeilijk, want ze hebben echt een aantal hele goede liedjes gemaakt. Zoals Net als in de film of Lente in Twente. Of Zoveel te doen. Maar, de essential wat mij betreft is natuurlijk dit. Stiekem gedanst. Ja, dat kan niet anders. Dit is hun essential. Toontje Lager, vrijdag in de Metropool en nu op de radio.
2: De Otter Show Essential. Ik stond

Even twee dikke jaren 80 knijters achter elkaar. Hè? The Promise You Made hoorde je van Cock Robin. En daarvoor de Otto Show Essential van vandaag. Toontje lager en stiekem gedanst. Nou, en dan moeten we wel even helemaal naar het hier en nu natuurlijk. In het kader Spik Splinter Hagel Vonkelnieuw is dit Bente. Haar nieuwe singeltje die heet 3, 2, 1.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Kinderen uit de buurt nemen maandagmiddag officieel de vernieuwde speelplek aan de Nicolaas Beetstraat in Hengelo in gebruik. De oude speelvoorziening was aan vervanging toe en maakte plaats voor een natuurlijke, veilige en uitdagende speelplek. Buurtbewoners konden vorig jaar meedenken over het ontwerp tijdens een bijeenkomst en via een online inspraakronde. De vernieuwde speelplek is een van de twee pilotprojecten die voortkomen uit een aangenomen motie van de Hengeloze gemeenteraad. Daarbij is extra aandacht besteed aan innovatie, veiligheid en toegankelijkheid. Wethouder Annemieke Traag opent de speelplek maandag dus om 3:30 samen met de kinderen uit de buurt. Weggebruikers in Almelo moeten vanaf morgen 13 juni rekening houden met flinke verkeershinder. Door de aanleg van een fietstunnel en werkzaamheden aan het wegdek bij de Henriette Roland Holstlaan wordt de afslag Broekerheide afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met november volgend jaar. Verkeer van en naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen. Die route loopt door de woonwijk en langs de basisscholen De Bonkelaar en De Mare. De gemeente roept automobilisten daarom op extra voorzichtig te zijn. Vrachtverkeer moet de aangegeven omleidingsroutes volgen om te voorkomen dat trucks vast komen te zitten in de smalle woonstraten. De gemeente houdt de verkeerssituatie en de snelheid van weggebruikers in de gaten. En dan is hier nog het weer voor Twente. Zon, wolken en wat lichte regen wisselen elkaar vandaag af. Het is fris met slechts 14 graden en een stevige westenwind. Morgen wordt het iets warmer, zo'n 18 à 19 graden, met ook dan kans op regen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Goedemiddag, welkom. Dit is de Otter Show op Twente FM. Wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Michel Otter en nog tot 4 uur ben ik bij je met een heleboel fijne muziek. Zometeen heb ik ook voor je een prachtige uittip in het kader van Otters Ontsnapping. Dat komt er zometeen aan. Eerst even One Republic en I Ain't Worried.

Wat is dit fijn? Prince and the New Power Generation. Het liedje dat heet Cream. En daarvoor hoor je ook nog I Ain't Worried van One Republic. Hé, hey, je kent het wel. De hele week hartstikke hard gewerkt. De kinderen elke dag zo'n beetje naar de sport gebracht. Je moest ondertussen nog een beetje koken. Je moest schoonmaken. Je moest van alles doen. Je was hartstikke druk. Dus je bent wel toe aan een beetje ontspanning. Een beetje ontsnapping. En daarvoor hebben we dus Otters Ontsnapping in het leven geroepen. Even een fijne tip hier in de regio waar je naartoe kunt om even al die drukte te vergeten en even voor jezelf iets leuks te doen. Nou, ik heb vandaag iets, eigenlijk heb ik het vorige week ook al benoemd, vorige week zondag. Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat ik het vandaag toch nog even een keertje wil benoemen. Want in Denenkamp is vanaf 6 uur vanavond, dus ja, precies na mijn programma kun je er naartoe. Vanaf 6 uur vanavond is er Soundgardens Denenkamp. Van 6 tot 10, helemaal gratis en voor niks, zijn er 13 tuinen in Denenkamp waar allemaal verschillende artiesten optreden uit de regio. Super tof. En daar kun je gewoon gratis naartoe. En na de tijd is er nog een hartstikke leuke afterparty in twee verschillende gelegenheden. Maar super gaaf, man. Check even de website van soundgardensdenenkamp.nl. Zo heet het echt, soundgardensdenenkamp.nl. En dan weet jij waar je moet zijn om nieuwe muziek uit de regio te ontdekken. Super gaaf. Ja, als ik tijd had gehad, was ik er ook naartoe gegaan. Maar ik heb geen tijd, dus dat is een beetje... Hey, fijne muziek nu bij de Otters op Twente FM van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Michelle In.

Ja, het is helemaal tijd voor het nieuws van 5 uur. Tenminste, bijna dan, hè? Nog net niet helemaal. Nee, we hebben nog wel tijd voor 1 liedje. Ja, gelukkig maar. En een beetje reclame en dat soort dingen meer. Maar dan is het toch echt wel about damn time voor het nieuws. Je hoort de Lizzo. En daarvoor nog David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. En dit is die classic van The Waterboys, Hall of the Moon.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bouwmeesters.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Aksel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En het is officieel. GroenLinks en PvdA zijn gefuseerd. Ze heten nu samen Progressief Nederland, afgekort PRO. Op een partijcongres in Den Bosch hebben zo'n beetje alle leden ja gezegd tegen de fusie. Sinds deze week worden ze al PRO genoemd in de Tweede Kamer. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente.

0: Nee, maar soms dan word ik gewoon verrast door wat er in de playlist staat. Dit is zo'n liedje daarvan. Ja, daar zou ik echt nooit aan denken. Nee. Maar wel tof dat hij erin staat. Nickelback en When We Stand Together.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, verklap ik daar dan mee dat ik niet alle liedjes zelf uitzoek? Ja, dat is zo. Ja, nee, maar dat kan toch ook helemaal niet. Ik heb er geen tijd voor. Nee. Wel fijn, wel fijn. Hey, leuk dat je er bent. Het laatste stukje van de Otter Show op deze zaterdagmiddag. En ja, dus zoals we dat doen, lekker veel muziek. En weinig bla bla bla in dit gedeelte van het programma. Gewoon omdat het fijn is om tijdens het eten koken of tijdens het nadenken of wat je wil eten. En überhaupt tijdens het kouwen. Niet al te veel afgeleid te worden door wat die Michel Otter allemaal te vertellen heeft. Dus zometeen veel goede muziek. Wat dacht je van Ray Parker Jr. die eraan komt? Die gaat even wat geesten wegjagen. En Anita Meijer vraagt zich af, waarom toch eigenlijk? En Bruno Mars, die waagt even een gokje.

Hey, vind ik leuk. Want eerder draaide ik ook al Michael Jackson natuurlijk, met Billie Jean. En nu stond de Jacksons ook nog in de playlist. Heb ik niet zelf uitgekozen, dat dan weer niet. Maar had zomaar gekund. Heerlijk man. Can You Feel It, hoor je. En dit is Martin Garrix en Ed Sheeran tot het nieuws van 5:30. Met hun nieuwe liedje, Repeat It. Stay.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En morgen wordt het een graad of 18 à 19.

0: Let's do something.
1: Rock Your Body hoor je. Justin Timberlake bij de Odd Show op Twente FM. Super fijne muziek. Zometeen hoor je Carol Emerald en A Night Like This. Maar eerst Fleming. Dit is Hypnose.

tijd dat dit meisje zichzelf nog Carol Emerald noemde. Daarna ging ze door het leven als The Jordan en ze is nu weer terug met nieuwe muziek. En nu noemt ze zichzelf Caro. Ja. Ja, weet je, maakt mij helemaal niet zoveel uit. Ik moet wel zeggen, dat nieuwe materiaal, ik heb het een beetje beluisterd. Het kon me nog niet helemaal bekoren, laat ik het zo zeggen. En misschien moet het een beetje groeien. En vind ik het over een maand wel hartstikke leuk. Maar nee, op dit moment niet. Dus vandaar dat ik toch maar eventjes dit oude klassieke liedje van haar erbij pakte. A Night Like This. Superfijn, superfijn. Zometeen hoor je Alex Warren en Fever Dream. Maar eerst Freddie Mercury. Dit is Living On My Own. Sometimes.

gebaseerd natuurlijk op dat liedje van Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is. Was dit een, ja, alweer een classic uit de jaren 90 ook dan wel weer. Tupac and Changes. Hey, de Otto Show zit erop voor vandaag. Morgen dan ben ik weer om 3 uur met de nieuwe aflevering van deze show. Ik heb nog tijd voor 1, nou, misschien wel 2 liedjes. We gaan het zien. In ieder geval deze. Tame Impala en Dracula. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Morgen wordt het een graad of 18 à 19.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En morgen wordt het een graad of 18 à 19.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nieuwsuitside.nl/luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de vier omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten Van Dalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vijfde plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de tweede startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in twee wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. Zo'n 120 medewerkers van de Cannondale-fabriek in Almelo verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Ze kregen donderdag te horen dat de fietsenfabriek eind 2027 de deuren sluit. De sluiting is onderdeel van een reorganisatie bij eigenaar Pondbike. De productie in Almelo wordt de komende anderhalf jaar verplaatst naar andere vestigingen in Nederland, naar Duitsland en naar Litouwen. Voor de medewerkers wordt gewerkt aan begeleiding, mogelijke herplaatsing en een sociaal plan in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad. Cannondale verhuisde in 2021 van Oldenzaal naar Almelo en produceert op het Business Park XL jaarlijks ongeveer 190.000 fietsen. Volgens Pondbike blijft de levering van Cannondale fietsen tijdens de afbouw van de productie gewoon doorgaan. En dan is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En het wordt morgen een graad of 18 à 19.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
8: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brinken heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Majrak en Alex de Minaur uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in 2 wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede Noord en de Magneet in Enschede Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. Zo'n 120 medewerkers van de Cannondale-fabriek in Almelo verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Ze kregen donderdag te horen dat de fietsenfabriek eind 2027 de deuren sluit. De sluiting is onderdeel van een reorganisatie bij eigenaar Pondbike. De productie in Almelo wordt de komende 1,5 jaar verplaatst naar andere vestigingen in Nederland, naar Duitsland en naar Litouwen. Voor de medewerkers wordt gewerkt aan begeleiding, mogelijke herplaatsing en een sociaal plan in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad. Cannondale verhuisde in 2021 van Oldenzaal naar Almelo en produceert op het Business Park XL jaarlijks ongeveer 190.000 fietsen. Volgens Pondbike blijft de levering van Cannondale fietsen tijdens de afbouw van de productie gewoon doorgaan. En dan is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En het wordt morgen een graad of 18 à 19.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in twee wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. Zo'n 120 medewerkers van de Cannondale-fabriek in Almelo verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Ze kregen donderdag te horen dat de fietsenfabriek eind 2027 de deuren sluit. De sluiting is onderdeel van een reorganisatie bij eigenaar Pondbike. De productie in Almelo wordt de komende anderhalf jaar verplaatst naar andere vestigingen in Nederland, naar Duitsland en naar Litouwen. Voor de medewerkers wordt gewerkt aan begeleiding, mogelijke herplaatsing en een sociaal plan in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad. Cannondale verhuisde in 2021 van Oldenzaal naar Almelo en produceert op het Business Park XL jaarlijks ongeveer 190.000 fietsen. Volgens Pondbike blijft de levering van Cannondale fietsen tijdens de afbouw van de productie gewoon doorgaan. En dan is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En het wordt morgen een graad of 18 à 19.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Het weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht die...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Iran zijn mensen massaal de straat op gegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. En op het WK darts in Frankfurt is Nederland door naar de kwartfinale. Michael van Gerwen en Gian van Veen wonnen met 8-6 van Zweden. Vandaag spelen ze de kwartfinale tegen gastland Duitsland. Nederland won het WK darts voor landenteams 4 keer eerder. Michael van Gerwen speelde alle 4 keren mee. Het weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. En Ajax-verdediger Ko Itakura denkt dat Japan klaar is voor de wedstrijd tegen Nederland vanavond. Japan weet precies wat Oranje kan en hoe ze daartegen moeten voetballen. De Ajax-ziet verloor in Amsterdam zijn basisplaats na een blessure, maar is bij Japan de nieuwe aanvoerder, omdat Wataru Endo geblesseerd is thuisgebleven. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.